als was goud. Ey, die blauw, zit ik hier samen met jou. En al die mooie wat om jou vouw. Hoor nou.

met een hongerhart wat net niet wil bedaar nie. Sy het my wakker wereld, skoon deur mekaar kom maak.

van die legendariese album uit 1970, Cold Fact van Rodriguez. Dit is hier op RSG. Jy het hom gekies, jammer Louisa, as jy ongemakkelijk daar was, wat dit dan vandagse op versoek net hier in 360. Dylan Foster volger met Dans met my.

Met dank aan Ismail Ibrahim, projekbestuurder vir bedreigde en skaars spesies by Sandby, Leon Miller van Cape Nature en van Reinstorp, hy is bewaringsbestuurder van die Matsikama landskap, Eduard Cornelissen van Knersvlakte Kwekery in van Reinstorp, skrywer Irna van Sail en professor Ben Erik van Wyk, plantkundige van die Universiteit van Johannesburg, oftewel UJ.

maar natuurlijk is daar nog mijn Afrikaanse liedje, wat ik natuurlijk zelf opgenomen heb, wat naar die thema liedje was van Burmati, is blij bij mij. En dit voor mij. Jij wat kalfvoet groot geworden. En voor mij is het, iemand heeft het, hij zit oor see en hij zegt van mij, Natalia, dit is een liedje wat altijd bij mij is. Ik heb de MP3, ik zal het voor jou sturen. Het is een Christa Stein liedje. En ik heb Christa voordat zij gesterf het, was het baie gepraat oor die liedje. En zij was baie blij dat ik die liedje kon doen. Bobby Lowe het natuurlijk, was hij het geproduced. En dat was Jans Rautenbach wat die movie gemaakt het, broer Mati. So voor mij is het goede herinneringen. Dat was mijn eerste liedje wat ik opgenomen heb in mijn eerste jaar in die bedrijf. En dat was het themalied van...

0: Ek graduated 82, het ek HOD gedoen. 82 was die ene wat ek rondgehardloop het. 83, toe ek in Johannesburg kom, want wat het gebeur? Peter Holden het my gebel. Peter was saam met my op Stellenbosch in die drama department. So he went and worked a year ahead of me. So hy het production manager geword. Dit was in Bacchus in die Boland. Ons het gaan tour met Bacchus in die Boland. I was the love interest of the white man, and that was my first role in Bacchus in die Boland. Sam was een van die spelers. Toe ek in Joburg kom, to say, Sam is also here. Okay, Kurt Egelhof is my man, en ek het hom ontmoet by my agent, Trudy Taliat. En Trudy was ook Kurt's agent. So Kurt kom van Durban, en ek kom van die Kaap, en ons ontmoet in Johannesburg. Because Sam is ook van Durban. So Kurt en Sam het mekaar geken. To invite Sam vir my, hy sê, ek het hierdie mooie restaurant gevind in Pretoria Street, Hilbra, and anybody can just get up on the stage and sing, and I play piano and stuff like that. To gaan ek en Kurt nou vir Sam watch, speel, in die number 58. To Sam nou so bietjie gespeel het, en ons het geklap, en ek en Kurt sit en eet. Sam sê, I would like to introduce a friend of mine, Natalia de Rocha. Toe gaan ek, moet ek nou opstaan, toe gaan ek, my eerste song wat ek gesing het, Summertime and the living is easy. Toe kom die eienaars van number 58, en hulle sê, sit een program by mekaar, ons wil julle hê, een keer een week. Dit het so goed gegaan, want ons het nou meer mense gekry, en is volhuise, en goed soos dit. Toe sê hulle, okay, toe kom daar gitarist, die lead gitarist by, toe kom daar bass gitarist, en een drummer by, en toe is Coffee and Cream. Die rede hoekom ons gesê het Coffee and Cream, ons was drie coloreds, en een wit man. Terry Meredith was the lead guitarist, he was brilliant. Toe kry ons nou vir Robin Hogarth op die bass gitaar in, maar as ek vir jou sê, daar was 'n storie waar ons allemaal by mekaar gesit het, toe sê Terry, the band can change behind you. Natalia and Sam, they are Coffee and Cream. En dis hoe ons nou begin werk het. Oor ons waar ons gaan, is Coffee and Cream. So het, vir my was dit een groot ding om in Hilbra, om te werk daar. Dit was een groot ding vir ons. Dit was lekker tyd. En Paul, elke aand, ek weet nie vir hoe lang nie. Dis hoekom, as ek nou met Sam praat, is het vir my een bietjie hartseer. Hy is in Durban. En hy speel nog, hy gaan kerk toe, en hy speel organ vir die kerk. Ons chat online, en sê ek van, hey man, maybe we should do a, you know, online show. Where you there, and I'm here, and we just see how we're doing it. Maar, ja, you know, life sometimes deals us heavy hands. We had a good time.
1: Okay, we'll do one more song. That is If You Will Help Us, right? I want each and everybody to hold hands on this number. We're doing it especially for you, right? And you can join us in on the chorus.

0: Dis nou tyd vir ons gereelde donderdag aand musiekprogram, Musiekbonbons. Hier is Terrence April.
1: Die gordyn van Musiekbonbons open met die minuet uit een van Franz Dussek se simfonieë. Die Tsjechiese komponis het op sy dag skouer geskuur met ander bekende komponiste soos Van Hall, von Dittersdorf en ook Hoffmann.

En ons het geluister na By Strauss van Gershwin. En Kitty Takanawa is bygestaan deur die nuwe Prinses Theaterorkes onder leiding van John McGlynn. Capella Istropolitana met Adrian Lieper op die podium speel nou die minuet van Hubert Parry. Dit kom uit sy Engelse suite.

0: Eva Knardal het die begeleiding van een van Greg se liedere uitgevoer.
1: Hallo almal, ek is Kobus Atoy, fluitspeler en professor in fluit aan die Universiteit van Massachusetts Amherst. Jy luister na Musiek Bonbons op RSG.
0: En nou nog een lied, en wel van Chopin. Hy noem dit net een lied uit Litouwe. Ursula Krieger word begeleid door Charles Spencer.

die stormwolken verdwijnen, zal die zon weer kom schijnen. Het is een koude seizoen wat in mijn hart ontvliegt.